weekend.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zee.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
5: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
4: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
6: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
4: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 11 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simon.

0: Als jij nou teruggaat naar 1992, waar herinner je je dan aan? Ah, Michael Jackson.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: We begonnen trouwens met Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. En de film Michael breekt echt alle records. In ieder geval als het gaat over films, over artiesten. En dat heeft dan toch denk ik te maken met de hand van de Jackson zelf. Ik bedoel, de broer of de zoon van Jermaine, de neef van Michael, speelt gewoon Michael Jackson, Jafar. En dat doet hij echt, ik kan niet anders zeggen. Hij zet een knijtergoeie Michael neer. Hij kan dansen als de beste. Zijn stem is akelig echt. En er is natuurlijk veel discussie over van, wordt nou wel het echte verhaal verteld? Ik denk dat de echte Jackson-fan daar gewoon niet op zit te wachten. Die film zit bomvol met vette dance moves, mooie live-registraties en een beetje de verknipte relatie van Joe Jackson met zijn kinderen. Nou ja. Ik denk dat dat al voldoende is. En er is natuurlijk alles te zeggen over Wacko Jacko, zijn bijnaam. Maar die film breekt alle records. Dus ja, de feiten, die spreken voor toch deze film. En er komt een vervolg. Hè, want de film eindigt in 1988, nog voor Remember the Time. Dus ja, zeker de moeite waard als er nog een vervolg komt. En dan ben ik benieuwd wat daar dan over belicht wordt. Want ja, toen kocht hij Neverland, halve dierentuin. Trok eigenlijk nog veel op met jonge mensen, jonge kinderen. Dus ja, daar is alles over gezegd en geschreven. Gaan we het hier niet over hebben. Wat gaan wij doen in deze nieuwe werkweek na dat lekkere lange hemelvaartweekend, wat we eigenlijk alleen in het weekend redelijk goed weer had. Want donderdag en vrijdag was het koud, guur, nat. Ja, er kwamen regenbuien voorbij dat je denkt van, poeh, wat is dit? Maar goed, we hebben het overleefd. En de komende week wordt mooi. En het Pinksterweekeinde belooft ook lekker te worden. Nou, wat gaan wij doen? We hebben natuurlijk een nieuwe week, dus een nieuwe Simple Shazam. En dat is nog nooit uitgebracht werk van Neil Diamond. Jawel, ook de open deurplaat komt voorbij. De horizonagenda, het nieuws van bij ons, het weer. En dat nieuws van bij ons doen we om 7:55 en 8:55. En we zijn er dan allemaal jarig vandaag. Albert Hammond, de zanger en componist van onder andere Free Electric Band, Feliciano Tavares, oftewel Butch, Michael Cretu, producer uit Roemenië, Martika, Jack Johnson en Yannick Noah. We kennen hem eigenlijk als tennisser en won ooit Roland Garros. Maar hij kan ook zingen. Hoor maar. Dit is I Shot the Sheriff.

Een grote meneer in Frankrijk, ook op muziekgebied. Yannick Noah. Dit was 14 jaar geleden uit het album Hommage. En het was een hommage aan Bob Marley. En je hoorde zijn versie van I Shot the Sheriff. En Yannick Noah, die viert vandaag zijn 66ste verjaardag.

Hey you. Hey you Lou. Hey you Lou Rawls. Oh, wat lekker hè. Uit 1977 hoorde je See You When I Get There. Daarvoor ook nog Meghan Trainor, 10 jaar oud alweer. Al, wat zeg ik? 12 jaar oud. All About That Bass, hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Rond 5 over half 8 doen we dat. Ook Craig David komt eraan. En nu de nieuwe Teddy Swims.

0: langzaam op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 met daar 10 minuten oponthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen de knooppunt de Paalgraven en Bankhoef 7 met een kwartier tijdverlies. A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.
2: Radio Horizon.
3: Den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weitergekommen.

0: First we take Manhattan. And then we take Berlin. Uit 1987 hoorde je Jennifer Warnes. Dat is de dame die ooit met Joe Cocker hoge ogen scoorde in Up Where We Belong uit die film An Officer and a Gentleman hier bij Radio Horizon. En daarmee is het 7:55 geworden.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen in Heesterleende. De gemeente ontvangt 50.000 euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit geld is bedoeld voor de aanpak van overlast rond het station. Het probleem zit vooral bij asielzoekers die met de trein reizen en in Heesen uitstappen. Rond de opvanglocatie zelf is het meestal rustig, maar op en rond het station ervaren inwoners regelmatig overlast. Met het geld investeert de gemeente in extra uitrusting voor de BOA's, meer toezicht en handhaving rond het station en de opvanglocatie en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor medewerkers. De gemeente noemt het

0: positief dat het Rijk ook oog heeft voor de gevolgen die omliggende gemeenten ervaren. Zo willen ze meer zichtbare controle en een veilige omgeving creëren voor inwoners, reizigers en medewerkers. Dan naar Kranendonk. De gemeente blijft samenwerken met Zorg Sportief om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en creatieve activiteiten. Het project ging in 2023 van start en helpt basisschoolleerlingen om vrijblijvend verschillende sporten en hobby's uit te proberen. Via Zorg Sportief kunnen kinderen deelnemen aan proeflessen in dans, hockey, judo, turnen, boksen, tekenen en schilderen. Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk. De formule wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 gemeenten in Nederland. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen basisschoolleerlingen in Kranendonk het Sjorsboekje met het volledige activiteitenaanbod. Sportverenigingen kunnen via de website Club Kraan nieuwe proeflessen aanmelden. En tot slot een bericht uit Valkenswaard. De gemeente organiseert aanstaande woensdag samen met de politie en handhaving een actiedag in het buitengebied. Medewerkers gaan langs de deuren voor zogenoemde effe buurtengesprekken. Het doel is om samen met inwoners en ondernemers de weerbaarheid in het gebied te vergroten en te werken aan een veilig en leefbaar buitengebied. Het buitengebied is aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar leegstaande schuren en gebouwen kunnen ook interessant zijn voor criminelen. Bewoners weten niet altijd welke signalen zij zouden kunnen herkennen. En daarom kiest de gemeente voor een persoonlijke en preventieve aanpak. Medewerkers delen informatie, beantwoorden vragen en geven praktische tips om erven beter te beveiligen. De actiedag heeft geen controlerend karakter. Het gaat om contact leggen, luisteren en ondersteunen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon app.
1: Simpel Simons.

Save Me Tonight, het is een oude Simple Shazam. Je Jennifer Lopez en David Guetta. En daarvoor nog Steve Winwood, While You See A Chance. Goedemorgen, het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het wat wisselvallig met maxima rond de 15 graden. Kans op een bui. Morgen dinsdag wordt het iets droger met maxima rond de 15 graden. En woensdag trekt het wat op en wordt het warmer met rond de 18 graden. Dus langzaam richting het weekend wordt het beter. Yo.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
10: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
9: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
11: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
13: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
12: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
14: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
12: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek, 5 kilometer. A27 van Breda naar Gorkum, tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Baangeraven en knooppunt Bankhoef, 8. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven, tussen Moergestel en Oorschot, 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: vandaag in het verleden.
1: Redbox en For America. En we begonnen met de nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Wat een heerlijk liedje is dat, zeg. Repeat It. Nou, gaan we niet doen vandaag. Maar ik denk dat we van de week nog wel een keer horen. En ik denk dat je hem verderop in deze dag ook nog wel een keer terug hoort komen. Goedemorgen. We gaan terug naar een moment van pure natuurkracht. Een moment dat veel mensen nooit zullen vergeten. Precies 46 jaar geleden ontplofte Mount St. Helens. Op 18 mei 1980 vroeg in de ochtend gebeurde het. Deze vulkaan in de Amerikaanse staat Washington was 93 jaar stil geweest, maar nu werd het tijd voor een gigantische uitbarsting. Een landverschuiving zorgde ervoor dat een hele helling van de berg explodeerde. Mount St. Helens, een van de mooiste, meest symmetrische vulkanen ter wereld, verloor zijn top. Zomaar weg. De kracht van die explosie is onvoorstelbaar. Hij was 500 keer zo sterk als de atoombom op Hiroshima. Denk daar even over na, 500 keer de kracht van die atoombom. De vulkaan spuwde stoom en as uit, niet gewoon omhoog, maar meer dan 17 kilometer hoog, recht de atmosfeer in. En het zag er eng uit, in een straal van 250 kilometer rond de berg, en dat is echt heel groot, werd het gewoon donker, midden op de dag. Het was niet alleen indrukwekkend, het was ook dodelijk. 60 mensen verloren hun leven, hele huizen werden weggeblazen, de schade was gigantisch, voor toen de tijd miljarden guldens. De Indianen kenden die vulkanen al veel langer, ze noemden hem Luala Klau, oftewel de rokende berg of vuurberg. Zij wisten al lang, dit is een levende berg, gevaarlijk en machtig. We denken even terug aan die dag in 1980, een dag waarop de aarde liet zien wie echt aan het roer staat. En het is vandaag Victoria Day, een feestdag in Canada. En dat is best interessant om meer over te weten. Victoria Day, het is de verjaardag van koningin Victoria. Zij was koningin van Groot-Brittannië en ook van Canada. En Canada eert haar nog steeds met deze dag. Wie was Victoria? Nou, ze regeerde van 1837 tot 1901. Dat was best lang en onder haar bewind groeide het Britse Rijk enorm. Canada was onderdeel van het Rijk en dat is nog steeds zo. Canada hoort bij de gemene best met koning Charles als staatshoofd. Maar Victoria Day is niet zwaar of ernstig, nee, het is een feestdag. In Canada hebben mensen vrij. En wat doen ze? Ze organiseren parades, festivals en vuurwerk. Vooral rond Victoria Day gaat de lente echt los in Canada. Het weer wordt beter en iedereen gaat naar buiten. Nederland heeft niet echt iets met Victoria Day, maar het is wel interessant om te zien hoe andere landen hun geschiedenis vieren. En Canada viert graag. Dus als je vrienden in Canada hebt, bel ze even op. En anders geniet van het feit dat dit soort dagen mensen samenbrengt. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groessen. Barclay James Harvest komt eraan. Maar nu eerst een mooie van Lois Lane.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Centraal thema bij Café Brein in Valkenswaard is bij de eerstvolgende bijeenkomst dagvulling bij niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de avond vertelt Kitty Vogels van het Vogelhuis over het belang van structuur en een passende dagvulling na hersenletsel. Aan bod komen vragen over hoe structuur kan helpen bij rust en overzicht, hoe partners samen een nieuw ritme kunnen vinden en hoe mensen hun dag kunnen invullen wanneer werken niet meer mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, partners, familieleden en betrokkenen. Er is volop ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Volgens de organisatie biedt herkenning en begrip veel steun voor mensen die met een hersenletsel te maken hebben. Woensdagavond, het begint om 7 uur in Bibliotheek Kempen, de Hof naar Valkenswaard. Aanmelden is gewenst en dat kan via cafébreinvalkenswaard@gmail.com. Deelname voor deze bijeenkomst is gratis. Budeldorpplein in de kijker. Beleef en maak kennis met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein tijdens een presentatie in het Kantinetheater en een rondleiding door het fabrieksdorp. De middag begint in het monumentale Kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, deskundige inwoners uit het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. Als afsluiting volgt een korte rondleiding door Kantinetheater. Op woensdag 20 mei aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl en na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. IVN Kranendonk organiseert in mei twee avondwandelingen waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. De eerste wandeling vindt plaats op woensdagavond in het Bulderbroek in Budel. In dit vochtige broekbosgebied wordt gekeken naar bloemen, vogels en insecten. Ook is er aandacht voor natuurontwikkeling van Brabants Water en Waterschap de Dommel rond de Weergraaf en Immenhof. De wandeling start om 7 uur bij Blokhut van de Scouting via de bordjes Immenhof in Budel. De route is ongeveer 2 tot 3 kilometer lang. Volgende week woensdag, 27 mei, staat een wandeling door de IVN-tuin in de omgeving van het kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs de fruitboomgaarden, het beekdal van Bulder A en het Kranendonks bos. Ook deze wandeling start om 7 uur en de afstand bedraagt ongeveer 2 kilometer. Beide wandelingen zijn gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Oh, Theme from Local Hero, de gelijknamige film uit 1983... met het mooie werk van Mark Knopfler, Going Home.
1: Rolf Simons.
0: En het laat ook wel zien hoe een mooi en instrumentaal liedje kan zijn. En dat was dit van Mark Knopfler. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben drie berichten. We beginnen met een bericht uit Valkenswaard. De gemeente organiseert aanstaande woensdag samen met politie en handhaving een actiedag in het buitengebied. Medewerkers gaan langs de deuren voor zogenoemde effen buurtengesprekken. Het doel is om samen met inwoners en ondernemers de weerbaarheid in het gebied te vergroten en te werken aan een veilig en leefbaar buitengebied. Het buitengebied is aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar leegstaande schuren en gebouwen kunnen ook interessant zijn voor criminelen. Bewoners weten niet altijd welke signalen zij zouden kunnen herkennen. Daarom kiest de gemeente voor een persoonlijke en preventieve aanpak. Medewerkers delen informatie, beantwoorden vragen en geven praktische tips om erven beter te beveiligen. De actiedag heeft geen controlerend karakter. Het gaat om contact leggen, luisteren en ondersteunen. Dan Kranendonk. De gemeente blijft samenwerken met Sjors Sportief om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en creatieve activiteiten. Het project ging in 2023 van start en helpt basisschoolleerlingen om vrijblijvend verschillende sporten en hobby's uit te proberen. Via Sjors Sportief kunnen kinderen deelnemen aan proeflessen in dans, hockey, judo, turnen, boksen, tekenen en schilderen. Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk. De formule wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 gemeenten in Nederland. Aan het begin van elk schooljaar ontvangen basisschoolleerlingen in Kranendonk het Sjorsboekje met het volledige activiteitenaanbod. Sportverenigingen kunnen via de website Club Kraan nieuwe proeflessen aanmelden. En we eindigen in Heesterleende. De gemeente ontvangt 50.000 euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit geld is bedoeld voor de aanpak van overlast rond het station. Het probleem zit vooral bij asielzoekers die met de trein reizen en in Heesen uitstappen. Rond de opvanglocatie zelf is het meestal rustig, maar op en rond het station ervaren inwoners regelmatig overlast. Met het geld investeert de gemeente in extra uitrusting voor de BOA's, meer toezicht en handhaving rond het station en de opvanglocatie en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor medewerkers. De gemeente noemt het positief dat het Rijk ook oog heeft voor de gevolgen die omliggende gemeenten ervaren. Ze willen zo meer zichtbare controle en een veiligere omgeving creëren voor inwoners, reizigers en medewerkers. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon.

0: minuten op onthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en Best, 9 kilometer file met daar 10 tot 15 minuten op onthoud. De N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch tussen knopen De Hocht en Eindhoven Airport, 5 kilometer file. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Sigala, ook alweer 11 jaar oud, dit Easy Love. Het lijkt soms als de dag van gisteren.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Afgelopen zaterdag was de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En volgend jaar is het in Sofia, want Bulgarije won met Bangarara het Eurovisie Songfestival. Tweede werd Israël, het land waar zoveel om te doen was en waarom ook Nederland niet meedeed aan het Eurovisie Songfestival. En vandaag is het 18 mei 2026 en precies 13 jaar geleden was het Eurovisie Songfestival in het Zweedse Malmö. Een groot spektakel met zangers uit heel Europa en er was helemaal geen gedoe over oorlog, landen die wel of niet meedoen. En Emily de Forest won voor Denemarken met Only Teardrops. Ze sleepte 281 punten in de wacht, een verdiende overwinning. Maar wat was het mooi voor Nederland, want Anouk stond voor het eerst na 9 jaar weer in de finale met het nummer Birds. En wat deed ze het goed? Anouk werd 9e. Niet slecht voor iemand die zo lang uit het Eurovisie-rampje was geweest. Ze was trots op haar plek in de

0: spreken over dit resultaat, want het succes van Anouk zorgde voor hoge kijkcijfers in Nederland. Gemiddeld keken toen 4,8 miljoen Nederlanders naar het Songfestival. Bij lange na niet zoveel als afgelopen zaterdag. Maar het optreden van Anouk trok nog meer. Bijna 5,9 miljoen kijkers zagen haar op het podium in Malmö. Dat zegt iets over de aanhang van deze Haagse zangeres. Anouk was tevreden en het publiek thuis ook. Na 9 jaren was Nederland weer terug op het Eurovisiepodium. Een mooi moment. Een aantal jaren later won Duncan Lawrence voor Nederland het Eurovisie Songfestival. En ook The Common Linnets deden het een jaar na Anouk nog beter met een tweede plaats. Vandaag draaien we Only Teardrops van Emily de Forest. Het nummer dat 13 jaar geleden het Eurovisie Songfestival won.
1: De Open Deurpaard.

Heerlijk, zo'n piano uit 1982 van de band Shaka Tak en Nightbirds. En daarvoor dus de Eurovisie Songfestival winnares van 13 jaar geleden, Emily de Forest. Ze won voor Denemarken in Malmö in Zweden met Only Teardrops.

0: En Spank Me. En daarvoor Car Wash. De soundtrack van Shark Tale met Christina Aguilera en Missy Elliott. En we zijn aangekomen bij de Simple Shazam. Maar dat is deze week een hele bijzondere artiest. Hij is namelijk inmiddels 84 jaar oud, maar heeft al jaren geen studio meer van binnen gezien. Optreden doet hij al bijna 10 jaar niet meer. Ik heb het over Neil Diamond. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Maar producer Rick Rubin kreeg Neil Diamond zover om 20 jaar geleden de studio in te gaan om eens wat nummers op te nemen die al die tijd op de plank zijn blijven liggen. Neil Diamond heeft inmiddels zijn hele oeuvre en collectie verkocht aan Universal en dat bood Rick Rubin de kans om een prachtig compilatiealbum te maken van nooit uitgebrachte nummers van Neil Diamond. Het album heet Wild at Heart en de titelsong is deze hele week The Simple Shazam.
1: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen en voorlichting geven.
5: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
7: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
5: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nog een wat langere file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Kruisstraat 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Beautiful. Op kantoor, aan de band of op de bouw. Horizon at Work staat aan. Non-stop. Radio Horizon.
1: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur, de inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan op 26 mei, dinsdag, deelnemen aan de workshop Santangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Santangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Santangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Santangle op dinsdag 26 mei van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek te Kempen. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met een fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst na het aanmelden en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
1: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
0: Ja, goede vraag.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
10: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
10: DAB+.
11: En overal online.
10: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Luisteraars, goede ochtend allemaal. Maandag 18 mei, het jaar 2026, 5 minuten over 10 uur. Dit is Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes. Na een hemelvaartsweekend is het ook weer helemaal terug naar de echte maandag. Ja, met het weer wat erbij hoort. Hè? Ja. Maar geen paniek, want richting het weekend gaan we naar zomerse temperaturen. Oké, we begonnen met Total Touch en Touch Me Here, Touch Me There. We hebben het net waarschijnlijk ook op het nieuws kunnen vernemen. Er komt vandaag een asteroïde heel rakelings langs de aarde voorbij. Nou, dat gaat snel hoor. Op zijn afstand van 90.000 kilometer, dat lijkt heel ver weg. Volgens het nieuws, maar dat is dichterbij, bijvoorbeeld aan de afstand van de maan naar de aarde. En sommige satellieten. Dus op tijd bukken. En vanavond om 11 uur kun je misschien met een telescoop op het noordelijk halfrond zien. Nou. En je hebt een telescoop, Nee, ik ook niet. Een leesbril wel, ja, maar dan zie je hem ook niet. Hier is Jeroen van der Boom. Goedemorgen.

jaren, ja, dat is lang geleden. Opname van Linda Ronstadt. Origineel is het nummer afkomstig van de Rolling Stones, Tumbling Dice. En eigenlijk was dit ook een net zo grote hit voor haar als het origineel van de Rolling Stones. Ja, we hebben dan afgelopen weekend de Eredivisie weer achter de rug met voetballen. Er waren toch wel mooie wedstrijden bij en mooie resultaten natuurlijk. Telstar heeft zich gehandhaafd in de Eredivisie, algemeen bekend nu. En NEC Nijmegen die gaan de voorselectie spelen voor de Champions League. Ja, nou, dat is keigoed allemaal toch. Maar ook in de regio was er iets heel moois. Voetbalvereniging De Valk heeft afgelopen zondag overtuigend gewonnen van voetbalvereniging Bekkersveld in Heerlen. En daarmee hebben ze na competitie veiliggesteld en mag de ploeg uit Valkenswaard gaan spelen om promotie naar de vierde divisie. En Boris Mansch werd al voor rust de man van de wedstrijd met een hattrick met 3 goals. En de tweede helft diep in blessuretijd knalde hij er nog 1 goal tegenaan. 4 goals in het totaal voor die jongeman. Nu dan hebben wij nog andere berichtjes, doen we zo dadelijk. Eerst de Twisting by the Pool. Hier zijn de Dire Straits.

zou dit Shakira moeten zijn, maar ik kreeg hem al doorgestuurd en dan geloof ik niet alles meer tegenwoordig. Dat is wel leuk. On fire. Maar dat zou het net zo goed de AI kunnen zijn natuurlijk. Dat is, ja. De waarheid ligt in het midden. Daarvoor hadden wij trouwens de Dire Straits, ook nog Twisting by the Pool. Straks nog de muziekagenda.

Louis Fonsi en Laura Pausini. En zij bezongen Roma. Ja, blijft een leuke opname, nog steeds. En daarvoor hadden we Billy Joel met Uptown Girl. Ja, onze muziekagenda. We zullen maar snel beginnen. Afgelopen weekend trouwens in Theater de Hofnacht mogen aanschouwen Slagerij van Kampen met een Rhythm of Freedom show. De moeite waard. Mocht je ooit nog in de gelegenheid zijn in Eindhoven, het muziekgebouw, daar treden ze nog op 6 juni voordat ze met zomervakantie gaan. Dus nog eenmaal de Rhythm of Freedom. 6 juni dus in het muziekgebouw in Eindhoven. Kijk anders even op de site van Slagerij van Kampen. De moeite waard. Jazeker, mooie percussieshow. Dan gaan we richting het Pinksterweekend. En de weersvooruitzichten zijn uitstekend te noemen. Dus dat is heel erg leuk, want wat staat er te gebeuren? In Valkenswaard hebben ze het Amazing programma. Het weekend van zaterdag en zondag. Dat is dan 23 en 24 mei, komend weekend. Kijk goed. En voor al die liefhebbers, kijk even op de site en hou hier de spotje even in de gaten hier bij Radio Horizon. Dan ben je ook weer helemaal op de hoogte. Wat is er nog meer te doen dan in België in Peer? Wederom het bekende Blues Festival. Dat begint vrijdag de 22e, zaterdag 23, zondag 24 mei. Een keur van blues, rhythm and blues artiesten komen daar ook voorbij. En ik zal het niet te uitgebreid maken, maar kijk even op de site van Blues Peer 2026. En dan ben je helemaal op de hoogte. Het festivalterrein ligt aan de Deusterstraat in Peer, in België dus. Dan gaan we naar Figoorhof van Heden, eerste Pinksterdag. Dan treedt daarop Ronald van der Lee. In de middag tussen 2 en 6 uur op het terras. En tussendoor Lenneke Hoeks, die treedt ook op. Dat is de kasteleinsvrouw van Figoorhof. En dan, dat is eerste Pinksterdag. Dan tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, als ik het al goed heb. Ja, tweede Pinksterdag. Juliano Bob Country Band van 1 tot 6 uur op het terras. Kun je lekker gaan line dansen. Dat is de moeite waard. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Dit komend weekend.

In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes

en verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. In Bibliotheek Budel wordt een themamiddag gehouden over hulpmiddelen van de wijkverpleging. Bezoekers kunnen kennis maken met praktische hulpmiddelen en slimme technologie die helpen om dagelijkse handelingen langer zelfstandig uit te voeren. Bezoekers kunnen verschillende hulpmiddelen bekijken, uitproberen en vragen stellen over de ondersteuning vanuit de wijkverpleging. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zelfstandig wonen en de mogelijkheden van thuiszorg voor zichzelf of voor een naaste. De themamiddag vindt plaats in Bibliotheek Budel in de Borg en is gratis toegankelijk. Donderdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Deelname is gratis. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in het Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.

0: vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Jan van Dommelen.

0: enorm. Ja.
1: Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk, maar dat riepen ze jaren geleden ook al. Hè. Toen kwam dat plaatje uit. En toch, iedere keer komen ze terug. Nou, dat is heel netjes, toch? Ja, nou, daarom. Horizon at Work met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden wij ook nog de agendaberichten met de productie van Hans van den Broek en de presentatie van Hans van Groeze. En wederom dank, heren.

Ik heb zo het live mogen zien. En een hele latere bezetting natuurlijk. De Platters origineel 1958, Twilight Time, was een grote dikke nummer 1 hit in Amerika. En ook bij ons scoorde die wel. Maar hadden toen nog geen top eigenlijk. Hè? Het was wat populaire radiomuziekjes in die tijd. Daarvoor hadden we Steve Harley en Cockney Rebel. En Come On and Make Me Smile. En helemaal mooi. Gaan we nu door met Suzanne en Freek en Batterij.

0: is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

0: Samen met Chic. De Prins van Bel-Air.
1: Ja.
0: Kennen we hem nog, Will Smith?
2: Ja, natuurlijk kennen we hem.
0: Ook een aardige acteur, maakt, heeft leuke films gemaakt ook.
1: Zeker.
0: En deze grote hit, Getting Jiggy With It.
1: With It.
0: Met wie?
1: Weet het.
0: 6 minuten over 11 uur. 18 mei 2026 op deze maandag. Tot om 12 uur dit programma. Nu door met Donna Summer.

Sally op een boterham vandaag. Hè? Ja, het is bijna 11:15. Op deze 18e mei met de jongens van de dijk dansen op de vulkaan. Er zal wel een beetje warme voeten van krijgen, denk ik. En daarvoor hadden wij Donna Summer met haar verhaal over de Bad Girls. Jazeker. Horizon Network, Creedence Clearwater Revival.

en de Stone. Ja, Earth, Wind & Fire. Heerlijke plaat. Nog steeds. Zijn we er bijna, jongens? Ja, goed zo. Wow, mooi. Ja, het komend weekend dus is het Amazing in Valkenswaard op zaterdag en zondag. Een gezellig festival. En het wordt gepresenteerd door een onze collega's hier bij RTV Horizon. Erik-Jan de Sterke, die mag het mooi presenteren. En die kan maar goed. Oh, dat wordt een mooi feestje, toch? Hier zijn de Pearls.

Groot hit voor Juicy Newton, Queen of Hearts. Hier bij Radio Horizon het werk. En dan hadden we de Pearls, de dames uit 1972 met... hoe heet dat ding alweer? You came, you saw, you conquered. Nou, kijk eens aan. Dat is een heleboel op een hoop, hè? Jazeker. Zodra ik de agendaberichten zie, komt een A4'tje hier staan. Daar kan mijn playlistje een beetje bij natuurlijk. En eerst, daar staan ze nog bij. De jongen van het goede doel, jazeker. En een van de vele hits van de heren Henk en Henk. En heet allemaal Eenvoud. Alles draait om de eenvoud. En hierna dus de agendaberichten. Nou, we zijn eruit.

Centraal thema bij Café Brein in Valkenswaard is bij de eerstvolgende bijeenkomst dagvulling bij niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de avond vertelt Kitty Vogels van het Vogelhuis over het belang van structuur en een passende dagvulling na hersenletsel. Aan bod komen vragen over hoe structuur kan helpen bij rust en overzicht, hoe partners samen een nieuw ritme kunnen vinden en hoe mensen hun dag kunnen invullen wanneer werken niet meer mogelijk is. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met NAH, partners, familieleden en betrokkenen. Er is volop ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en elkaar te ontmoeten. Volgens de organisatie biedt herkenning en begrip veel steun voor mensen die met een hersenletsel te maken hebben. Woensdagavond, het begin

0: cicerones, deskundigen en bewoners uit het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. Als afsluiting volgt een korte rondleiding door Kantinetheater. Op woensdag 20 mei aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl en na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. IVN Kranendonk organiseert in mei twee avondwandelingen waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. De eerste wandeling vindt plaats op woensdagavond in het Bulderbroek in Budel. In dit vochtige broekbosgebied wordt gekeken naar bloemen, vogels en insecten. Ook is er aandacht voor natuurontwikkeling van Brabants Water en waterschap de Dommel rond de Weergraaf en Immenhof. De wandeling start om 7 uur bij Blokhut van de Scouting via de bordjes Immenhof in Budel. De route is ongeveer 2 tot 3 kilometer lang. Volgende week woensdag, 27 mei, staat een wandeling door de IVN-tuin in de omgeving van het kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs de fruitboomgaarden, het beekdal van Bulder A en het Kranendonks bos. Ook deze wandeling start om 7 uur en de afstand bedraagt ongeveer 2 kilometer. Beide wandelingen zijn gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at work.
4: Well, it's one for the money.

Het genie Carl Perkins uit 1956, het origineeltje Blue Suede Shoes. En later gecoverd door Elvis Presley en wat het een wereldhit. Nou. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Van 1956 gaan we snel door naar de jaren 80, 90. Ja, 80. Ja, eind 70 deze, toch? Dat is een beetje in de war. Casey and the Sunshine Band. Keep it coming, love.

That Day uit de jaren 60, ja. De Golden Earrings, nog met een S. Nee, die 66 om precies te zijn. Frans Krassenburg nog, ja. Ja, 1966, oh, wat een tijd. Dat was ook het jaar dat ik meen dat prinses Beatrix ging trouwen met Klaus van Amsberg. En op school kregen we toen allemaal zijn originele statiefoto mee. Dat is een huwelijksfoto, gemaakt door Dick Coat, volgens mij. Zat mooi in zo'n oranje kartonnetje. En dat hele grote foto, daar vonden ze thuis geweldig. Ja, ik had er niet zo heel veel mee, maar het was leuk voor thuis om dat bij te hebben. En deze kwam dan uit op single. Hey, had je de single van de Golden Earrings? Al met een S. Oh, jazeker, mooi hè. That Day was dat voor je. En daarvoor hadden we Casey en de Sunshine Band. Nu door met de Bee Gees en het heet More Than a Woman.

is More Than A Woman. Ik heb zo dadelijk nog ABBA voor je. En de Doobie Brothers ook nog. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Ook op deze 18e mei. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Morgen weer een dagje dichter bij het betere weer. Het mooie zomerse weer wat eraan gaat komen. Dit was het werk. Zo dadelijk veel plezier bij de muziek van de Smaak van Zwaak. Tot morgen, dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en die van ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten ingingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heveleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heveleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. In Bibliotheek Budel wordt een themamiddag gehouden over hulpmiddelen van de wijkverpleging. Bezoekers kunnen kennis maken met praktische hulpmiddelen en slimme technologie die helpen om dagelijkse handelingen langer zelfstandig uit te voeren. Bezoekers kunnen verschillende hulpmiddelen bekijken, uitproberen en vragen stellen over de ondersteuning vanuit de wijkverpleging. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zelfstandig wonen en de mogelijkheden van thuiszorg voor zichzelf of voor een naaste. De themamiddag vindt plaats in Bibliotheek Budel in de Borg en is gratis toegankelijk. Donderdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Deelname is gratis. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goede vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
10: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
11: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Peter van Echt.
5: Ondernemers eisen actie. Overbelasting Stroomnet is nationale crisis. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij dit nieuwe tussenuur. Maandag 18 mei. We nemen je mee tot 3 uur deze middag. Welkom.
6: Het nieuws van

bekend geworden door zijn hit Romeo's Tune. En die doen we aanstaande zaterdag in het programma Fris uit de Veren. In zijn beginjaren werd hij algemeen door muziekcritici beschouwd als de nieuwe. En zelfs beter zingende Bob Dylan. Dezelfde bekendheid verwierf Steve Forbert echter bij lange na niet. Hadden wij Schoolgirl aan het begin van dit nieuwe tussenuur. Een bijzonder goede middag en van harte welkom.

Kroger en Welen en hoe de liefde gaat. Bedanken wij nog Peter Swaak voor het voorafgaande het lunchprogramma De Smaak van Swaak. Hij was verantwoordelijk voor de muziek in dat programma. Met groot verdriet heeft RTV Horizon kennis genomen van het overlijden van oud-voorzitter Noor Plantje.

2021 ontving Noor Planje de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Een erkenning die zij ruimschoons verdiend had, al deed zij het nooit voor de waardering. Wij zijn Noor zeer erkentelijk voor alles wat zij voor RTV Horizon heeft betekend. Haar inzet en persoonlijkheid zullen we niet vergeten. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en dierbaren. I don't wanna blame.

0: gonna leave this horrid place the way I came, but here we are again.
1: Ja, mooi. Deze Kensington en Island. Het is 3:10 geweest alweer op deze maandag. Gaan we luisteren naar de headlines van het regionieuws.
2: Horizon Regio Nieuws Headlines.
3: Oud-burgemeester en voormalig RTV-Horizon-voorzitter Noor Planje overleden. Kranendonk blijft kinderen enthousiast maken voor bewegen. En gemeente Valkenswaard vraagt inwoners mee te denken over laadpalen. Hey!

0: Kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisschool in Leenden kunnen zich weer aanmelden voor het jaarlijkse jeugdbaltoernooi. Het sportieve evenement vindt plaats op zaterdag 27 juni op de handbalvelden van Sportpark De Kleine Speel. Onder het motto meedoen is belangrijker dan winnen staat het toernooi vooral in het teken van plezier, sportiviteit en samen bewegen. De deelname is gratis, je moet je wel even aanmelden. En aanmelden kan tot en met vrijdag 12 juni.
1: Automatic voice message system. Or is not available.

0: Selena Gomez, Benny Blanco en Gracie Abrams. Ze hadden er lol in, dat was duidelijk te horen met deze Call Me When You Break Up.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Heze Leende.
2: Noor Planje, oud-burgemeester en voormalig voorzitter van RTV Horizon, is op 79-jarige leeftijd overleden. De regio verliest hiermee een markant bestuurder en maatschappelijk betrokken persoonlijkheid. Haar bestuurlijke loopbaan begon als wethouder in Roermond. In 1990 werd zij benoemd tot burgemeester van de gemeente Kessel, een functie die zij tot 1997 vervulde. In 1997 werd zij de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Heezeleende. Tot 2004 gaf zij leiding aan de gemeente en speelde zij een belangrijke rol in de opbouw van de nieuwe bestuurlijke organisatie. Ook na haar actieve bestuurlijke carrière bleef Noor Planje maatschappelijk betrokken. Ze zette zich in voor verschillende culturele en maatschappelijke initiatieven, waaronder de Brabantse Dag en de stichting Mentorschap Zuidoost-Brabant. Voor haar verdiensten werd ze in 2021 benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Noor Planje was daarnaast enkele jaren nauw verbonden aan RTV Horizon, waarvan zij tussen 2010 en 2014 voorzitter was. In die periode zette zij zich actief in voor de verdere ontwikkeling en de professionalisering van de organisatie. Onder haar leiding werden nieuwe keuzes gemaakt en werd een belangrijke basis gelegd voor de toekomst van de lokale omroep.
1: Kranendonk.
2: De gemeente Kranendonk blijft samenwerken met Sjors Sportief om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en creatieve activiteiten. Het project ging in 2023 van start en helpt basisschoolleerlingen om vrijblijvend verschillende sporten en hobby's uit te proberen. Via Sjors Sportief en Creatief kunnen kinderen deelnemen aan proeflessen in onder meer dans, hockey, judo, turnen, boksen, tekenen en schilderen. Veel activiteiten zijn gratis toegankelijk. De formule van Sjors Sportief wordt inmiddels gebruikt in meer dan 160 gemeenten in Nederland. Kinderen kunnen zich via een digitaal platform eenvoudig aanmelden voor proeflessen. Voor verenigingen biedt het project daarnaast de mogelijkheid om nieuwe jeugdleden te bereiken. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen basisschoolleerlingen in Kranendonk het Sjors boekje met het complete activiteitenaanbod. Sportverenigingen en andere aanbieders kunnen via de website Club Kraan met een C nieuwe proeflessen en activiteiten aanmelden.
1: De regio.
2: De gemeente Valkenswaard wil de komende jaren het netwerk van openbare laadpalen verder uitbreiden. Daarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken over geschikte locaties en ervaringen met elektrisch laden in de buurt. Het aantal elektrische auto's groeit snel. Om voorbereid te zijn op de toekomstige vraag brengt de gemeente nu alvast mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen in kaart. Inwoners kunnen hiervoor tot en met 24 mei een enquête invullen via Ons Valkenswaard. In de enquête wordt onder meer gevraagd waar inwoners hun auto opladen, wat zij belangrijk vinden bij een laadpaal en waar volgens hen extra laadvoorzieningen nodig zijn. Ook inwoners die nog niet elektrisch rijden kunnen deelnemen. De resultaten van de enquête worden gecombineerd met gegevens over het gebruik van bestaande laadpalen. Op basis daarvan bepaalt de gemeente waar uitbreiding van het netwerk mogelijk en wenselijk is. Daarbij wordt ook gekeken naar technische en ruimtelijke mogelijkheden. De gemeente stelt nu alvast locaties vast voor mogelijke laadpalen tot 2028. Dit hangt samen met landelijke regelgeving, waardoor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet vanaf 1 juli 2026 mogelijk op een wachtlijst komen. Door tijdig locaties aan te wijzen, wil de gemeente vertraging bij toekomstige uitbreidingen voorkomen. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 18 mei. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

en Choosing Texas. In Café Oranjeboom in Dommelen heeft wethouder Bram Bots afgelopen zaterdagmiddag 16 mei de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Astrid Peters. Zij ontving de onderscheiding vanwege haar 10-jarige inzet als vrijwilliger bij Stichting Nieuw Levenskracht in Valkenswaard.

Valkenswaard starten vanaf deze maand ecologische onderzoeken naar vleermuizen, huismussen en zwaluwen. De onderzoeken lopen tot en met juli en worden later in het najaar weer vervolgd. Speciale ecologen bekijken waar de dieren leven, rusten en vliegen. Dat gebeurt in Valkenswaard, Dommelen en in Borkel en Schaft. De onderzoekers zijn herkenbaar aan een hesje en voeren het werk vooral in de avond en de nacht uit. Zij lopen of fietsen door de wijken en werken vanaf de openbare weg. Inwoners hoeven zelf niets te doen. De ecologen kunnen zich legitimeren en beantwoorden vragen van bewoners tijdens het onderzoek, mochten die er zijn. Het komende weekeinde. Het Van Bestpark in Valkenswaard wordt

Wezingen, hè? Dat kan het komende week einde in het Van Bestpark in Valkenswaard. Want zaterdag 23 en zondag 24 mei staat het weer volledig in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, meezingmomenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard. En ook party in het park. Je kunt een weekend kopen, kaart kopen, die kost €16,50. Maar je kunt ook losse dagkaarten kopen. Wil je meer informatie, kijk dan in ieder geval op Amazing Valkenswaard. En bezoek anders even onze website. Er staat nog veel meer informatie.

Per sempre, een emotie voor altijd, een gevoel voor altijd. Eros Ramazzotti zingt over een liefde of emotie die blijvend is, zelfs nadat een relatie voorbij is. Een mooie plaat is dit. Het is bijna 3 uur, dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit tussenuur voor deze maandag, deze 18e mei, het begin van deze nieuwe werkweek. Straks om 4 uur dan melden wij ons bijzonder graag weer dan voor een nieuwe aflevering van het programma Echt Verrekt.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
4: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen. In het centrum van Budel.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort. Bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de Oranje-mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
5: En je accu?
4: Die is leeg.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
7: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp 10 minuten vertraging na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Reeshof. Dan de A59 Zonzeel Den Bosch bij Afrit Waspik 10 minuten vertraging. De A67 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Geldrop nog wel 5 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.
10: Een bijzonder goede middag op deze maandag, deze 18e mei. Zijn we begonnen aan een volledige nieuwe werkweek. Dat is ook weer eens nieuw voor ons. Hey, welkom.

als het even kan, maar even niet. Want er is voldoende neerslag naar beneden gekomen het afgelopen weekend. Nu we het toch over het weekend hebben. Heb je een leuk weekend gehad? Ja? Nou, dat is goed om te horen. Zijn wij in ieder geval begonnen aan een volledige nieuwe werkweek. Met in het vooruitzicht natuurlijk aanstaande maandag weer tweede Pinksterdag. Gaat lekker zo, hè? Hey, nogmaals een bijzonder goedemiddag en welkom bij Horizon.

van Michael Jackson, Jordan de Smooth Criminal. Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen bewoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. En koopjesjager kunnen een route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. De organisatie hoopt natuurlijk op voor de deelnemers en de bezoekers dat het mooi weer is. Dat hopen wij uiteraard ook. En inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen dus na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. Nou ja, makkelijker kan het eigenlijk niet, hè? Schrijf het alvast op in je agenda. Zondag 7 juni. De garageverkoop in Budel van 10 tot 4 uur. Dit is Roxy Music. Ah.

0: Deze Jealous Guy is een tribute, een eerbetoon aan de kort daarvoor overleden John Lennon. En in 1981 stond deze plaat maar liefst 10 weken lang in de hitlijst. Dan hadden wij Roxy Music en Jealous Guy.
1: Radio Horizon.

oh, oh, oh, hadden wij Taylor Swift. Aanstaande zaterdag 23 mei dan treedt Fabian Garcia op in de Schoenendoos in Hezen. Deze singer-songwriter combineert in zijn nummers de wijsheid van Americana en de introspectie van Indië. Zijn roots heeft hij in de blues, maar ook folk en pop klinken door in zijn muziek. Aanstaande zaterdag om 8 uur in de Schoenendoos in Hezen.

Muziek van Alex Warren en Jorde Carry You Home. Het is even half vijf geworden op deze maandag. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is het tijd voor de dinnerparty met Niall Horan. Hey.

Niall Horan en de Dinner Party. Zometeen alweer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Tot aan die tijd is dit ABBA, When I Kissed the Teacher.

0: Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur, de inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan op 26 mei, dinsdag, deelnemen aan de workshop Zentangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Zentangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Zentangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Zentangle op dinsdag 26 mei van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek te Kempen. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en de gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met een fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst, na het aanmelden, en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Op dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

bedanken wij Hans van Groeze voor de presentatie van het vaste item, de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Komt het bij Hans van den Broek terecht. Doe het wel 2 weken voor aanvang van uw activiteit. We hebben gisteren kunnen zien dat de competitie is afgelopen in Nederland. Ajax is veroordeeld tot deelname aan de play-offs om een toegangsbewijs voor de tweede voorronde van de Conference League te bereiken. In die wedstrijd moeten ze spelen aanstaande donderdag tegen Groningen, maar dat kunnen ze niet doen in het eigen stadion, omdat het stadion al bezet is door Harry Styles. Ze moeten uitweken naar Volendam.

Harry Styles in de Johan Cruijff Arena hadden wij American Girls. In dorpshuizen Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische horenaar. Deze avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michelle Smeets. En zij nemen de bezoekers mee in het verhaal achter deze invasieve soort. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. Donderdag 21 mei begint om 8 uur, dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree die bedraagt €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee. En de kaarten zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Is dit Doe Maar Naar? En

0: Holm speelde destijds de drums als vervanger van Jan Pijnenburg, die op dat moment herstellende was van een zwaar auto-ongeluk eerder dat jaar. En in het nieuwe jaar keerde hij uiteindelijk ook wel weer terug. Gezongen door Henny Vriend in de zomer van 1983. Doe maar. En één nacht alleen.
1: Horizon.
2: Radio.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bij u terug met nog veel meer Echt van Echt. Tot zo.

0: weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
3: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
2: Ja, goede vraag.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat 123 kilometer file in onze regio, maar niet al te verontrustend hoor. 10 minuten vertraging op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Op de A27 Utrecht-Breda, 10 minuten vertraging bij Werkendam. Daar rijdt het langzaam vanaf Noorderloos. 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof. En de meeste vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 7 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.
12: van echt.

Van Eddie Grant en The Electric Avenue. Een bijzonder goedemiddag op deze maandag, deze 18e mei. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt in deze lange werkweek weer. Dat is even wennen, want afgelopen week hadden we natuurlijk afgelopen donderdag hemelvaart. Heel veel mensen hebben afgelopen vrijdag dus ook een extra dag vrijgenomen. Om zo een erg lang weekend te creëren. Maar deze week moeten we toch weer aan de bak, hè? 5 dagen lang. Maar wel met aanstaande maandag weer in het vooruitzicht. Wat lekker is het allemaal toch, hè?

deze Holding Back the Years al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet de moeder van Mick het gezin, waarvan de gevolgen in dit lied terug te horen zijn. Het lied is ook terug te vinden op het album Picture Book uit 1985. Hadden wij Simply Red en Holding.

The Eagles en New Kid in Town. The Cure is één van de drie hoofdacts dit jaar op Pinkpop 2026. De legendarische band komt 40 jaar na dato weer terug naar Landgraaf. En dat gebeurt zaterdag 20 juni op het Pinkpop Festival. Daar kijkt er nou al naar uit. Dit is The Cure en in

Ja, het is de nieuwe van Olivia Rodrigo en Drop Dead. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 van de basisschool in Leende kunnen zich weer aanmelden voor het jaarlijkse jeugdhandbaltoernooi in Leende. Het sportieve evenement vindt plaats op zaterdag 27 juni op de handbalvelden van sportpark De Kleine Speel. En onder het motto meedoen is belangrijker dan winnen staat het toernooi vooral in het teken van plezier, sportiviteit en samen bewegen. De deelname die is gratis. En aanmelden kan nog steeds, maar je moet het wel doen voor vrijdag 12 juni. Dus dat allemaal wat betreft het jeugdhandbaltoernooi in Leende. Dit is muziek van John Wade en Missing You. Wil je meer informatie? Kijk op onze website. Hè?

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

is om en nabij 5:30 geworden met deze live Garrett and I was made for dancing. Kasteel Hezen opent op maandag tweede Pinksterdag weer de poorten voor de jaarlijkse Open Kastelendag. Tijdens deze bijzondere dag kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid programma vol historie, cultuur en activiteiten voor jong en oud. Open Kastelendag is van oorsprong een Brabantse traditie en wordt sinds 2008 landelijk georganiseerd onder de naam Dag van het Kasteel. En ook dit jaar biedt Kasteel Hezen een gevarieerd programma voor het gehele gezin. Maandag 25 mei van 11 tot 4 uur. En de toegang, die is gratis.

0: Open Kastelendag betreft, tweede Pinksterdag in Hezen, dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers. Hè, verandert het kasteelterrein in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen op verschillende plekken. En er wordt hier en daar ook nog wat muziek gemaakt. Ik vertelde u dat de toegang gratis is, dat blijft nog steeds zo. Maar voor enkele activiteiten, zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen, daarvoor geldt een kleine vergoeding.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

van Shawn Mendes en Camila Cabello. En je hoorde Señorita. Zometeen dus alweer de allerlaatste horizonagenda voor deze maandag. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons? Je mag het delen. Info@rtvhorizon.nl. Dit is Kim Wilde.

In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. In Bibliotheek Budel wordt een themamiddag gehouden over hulpmiddelen van de wijkverpleging. Bezoekers kunnen kennis maken met praktische hulpmiddelen en slimme technologie die helpen om dagelijkse handelingen langer zelfstandig uit te voeren. Bezoekers kunnen verschillende hulpmiddelen bekijken, uitproberen en vragen stellen over de ondersteuning vanuit de wijkverpleging. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over zelfstandig wonen en de mogelijkheden van thuiszorg voor zichzelf of voor een naaste. De themamiddag vindt plaats in Bibliotheek Budel in de Borg en is gratis toegankelijk. Donderdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Deelname is gratis. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen. Ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in het Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover dit blokje agendaberichten.

0: Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen een nieuwe aflevering van het programma Knooppunt Leenderheide op deze maandag met Frans van Dam. En later nog de maandageditie van Horizon Verbreed met, met mijzelf. Dus ik blijf nog even. Zijn dit de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red...

0: presentator van de maandageditie van Horizon Verbreed. Die is nog op vakantie tot en met 15 juni, als ik het allemaal goed heb begrepen. Dus wij nemen zijn programma straks om 7 uur bijzonder graag waar. Waren dit nog de Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book. Zometeen eerst veel plezier met Frans van Dam. En dan graag tot 7 uur vanavond.
1: Het nieuws uit de regio.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat zo'n 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. Bij Uden-Zuid op de A50 vanuit Eindhoven naar Oss. De kop van 18 kilometer file. Vanaf Zon en Breugel duurde 20 minuten langer over. A58 Tilburg-Eindhoven. Kwartier vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 20 minuten vertraging op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide staat 5 kilometer file. En een klein kwartiertje vertraging op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Bij Helvoort nog steeds 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Ja, die zat net nog even naar de weersverwachting te kijken voor de komende week. Dus het gaat goed komen, heb ik nu al gezien. 24, 25 graden. De maandagaflevering van Knoop en Leenrijden. Goedenavond. En we gaan eraan beginnen, vrienden.

toch? Ze heet niet 79. De disco wolk alweer aan, inderdaad. En de korte broeken kunnen weer uit de kast. Hè? Want aanstaande donderdag dan beginnen we met 23 graden. Vrijdag 28 graden. En zaterdag 25 graden. Dat gaat maar door, jongens. Het houdt niet op. We moeten alleen de komende dagen nog zien door te komen. En daar proberen wij u een klein beetje bij te helpen. Zo zijn we wel hier in de show. Straks Dua Lipa. Don't start now. Maar eerst naar Frankrijk. Duo Daft Punk. And around the world.

0: Britse Albanese zangeres Dua Lipa.
1: Op je werk, thuis of onderweg.
2: Je luistert naar Radio Horizon.
0: Bijna 13 minuten over 6. Nou was ik afgelopen zaterdag in Eindhoven. Optreden van de Dire Straits Experience met Chris White. Dat is die saxofonist van de Dire Straits. En die zette toch wel een behoorlijke show neer, hoor, moet ik zeggen. Heerlijk om al die nummers eens opnieuw te horen. En in fantastisch goed gespeeld. Deze zat er ook bij. Hier zijn ze met So Far Away.

In sneltempo volgen de singles van Summer zichzelf op. 12 to 12 hadden we natuurlijk. Dit was de opvolger, Homewrecker. En de nieuwe single heeft zich al aangekondigd. En die hoorde je al in de programmering bij Radio Horizon. Bijna 20 minuten over 6. Straks nog de nieuwe simpeltje zijn van een oude rocker. Mag je dat zeggen, een oude rocker? Ja, goed, rocker. Groot woord natuurlijk. En over oude bands gesproken. Toen Buffalo Springfield uit elkaar viel, toen werd er een nieuwe band opgericht. En dat was

0: Even wat duiding, hè? Want de mensen zeggen, waar heeft die man het eigenlijk over? Buffalo Springfield was een band uit de jaren 70. Die stopte ermee. En Richie Farré en Jim Messina, die richtten samen een nieuwe band op. Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Ja, dat was de band Poco met Randy Meisner. En later nog met Timothy B. Schmidt. En die zat ook bij deze versie. Call It Love, 1989. Even wat Philly Soul, vrienden. Van de Tramps. En hoe heet de plaat ook alweer?

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in het zuiden van het land zijn bijna verdwenen. Staat er nog eentje op de A16, Rotterdam-Breda, 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A29, Rotterdam-Bergen op Zoom, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hellegatsplein. En 10 minuten vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

vergelijk ze altijd een beetje met Sommieux, deze Arcade Fire. Ook zo'n faceband. 2017, Everything Now. Daar hadden we nog een keer. Goed nieuws, jongens, want Butch de Ferris is jarig vandaag. Ja, die wordt 73 alweer. Ja, ik ben blij dat u het ermee eens bent. En de goede man was oprichter van de band de Ferris. En dit is een van hun allereerste singles. Uit 75, It Only

geschreven door Gary Kemp. En geproduceerd door Tony Swain en Steve Jolly. Die nogal vaker tegenkwam bij Engelse nummers. Mocht dat kosten destijds in 1984. I'll Fly For You. De opvolger van Only When You Leave trouwens. Spandau Ballet. 7:15. Radio Horizon. We nemen alvast de voorschot op de zomer. Dat doen we regelmatig hier. Als Simple Shazam was hij 3 weken geleden iedere dag.

0: staan, hè? Jamaican Bam Bam, Jugal en Salto. Lekker dansen, maar is dat zeg. 7 voor 7. Tijd voor de nieuwe Simple Shazam. Neil Diamond is hier, jongens. Het 35e studioalbum heet Wild at Heart. En laat dat nou net de titeltrack zijn. Die we draaien als Simple Shazam.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
4: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
2: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
6: Maandag 18 mei, even na 7 uur geworden, bedanken wij Frans van Dam voor het programma Knooppunt Leenderijden. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Welkom bij deze Horizon Verbreed.

dan is Erik terug voor zijn programma Horizon Verbreed. En tot die tijd zult u het moeten doen met mij in dit geval. Deze maandagavond en volgende week dan zien we wel weer verder natuurlijk. Hadden wij muziek van het beroemde en ook wel heel populaire album Stay on These Roads van A-ha. Het was de derde single die daarvan afkwam in 1988 en je hoorde Touchy. We pikken de draad op, oftewel de rode

0: God's sakes, turn around.
1: Het is een scheidend verhaal over een gehavende oorlogsveteraan die door zijn echtgenote avond na avond wordt achtergelaten. Country music artiest Mel Tillis schreef dit nummer trouwens, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Een top 10 hit voor Kenny Rogers en The First Edition. Horizon verbreed op onze eigen wijze manier. Dit is muziek van Phil Collins en Against All Odds.

uit de gelijknamige film was dit een heel gevoelig nummer op deze maandagavond. Hadden wij Phil Collins en Against All Odds. Horizon verbreed tot een uurtje of negen deze maandag.

maandag naar het programma Horizon Verbreed. Ook dit is Bruno Mars. Hij staat nog steeds genoteerd in de hitparade met deze Risk It All. Papa's Got a Brand New Big Bag is een instrumentale dansplaat van Big Bag. Het nummer werd in 1981 uitgebracht en was een groot succes. Het officiële nummer is geschreven en gezongen door niemand minder dan Mr.

0: Ja, misschien is het wel eens leuk inderdaad om die geschreven en ook gezongen versie van James Brown eens ten gehore te brengen. Dit was Pigback en Papa's got a brand new pigback.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk en Van

than when love takes over. Ja, we hebben het een tijdje geleden zelf ook meegemaakt. We zijn sinds, hij is inmiddels ook alweer 2 jaar. Zijn we verhuisd naar een ander huis. In het andere huis waar we gewoond hebben met het allergrootste plezier, waar onze kinderen zijn geboren en opgegroeid, hadden we toch 30 jaar gewoond. En dat doet dan toch wel iets met je. Dit is Lucifer, een house for sale.

0: Margriet Eshuis. Zij overleed op 29 december 2022. Had ook lange tijd nog een relatie met Maarten Peters. En Maarten Peters die was dan weer lid van de begeleidingsband van de Frank Boeijen Groep. Oftewel, beter gezegd, de Frank Boeijen Groep. En Henny Huisman die zat volgens mij ook in deze band achter het drumstel. Lucifer en House for Sale.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

Miles Smit en Nice to Meet You. Horizon verbreed. De komende maandagen nog anders dan anders. 15 juni, dan is Erik weer terug, heb ik begrepen. Dus al die toeters en bellen die Erik altijd gebruikt, wat hartstikke leuk klinkt, wat hij ook hartstikke goed doet, zit er vanavond allemaal niet in. Maar we hebben natuurlijk wel Marianne Rosenberg. En dit is Ich bin wie du.

Benieuwd hoe het gaat in de zomeren heide. Want afgelopen jaar in augustus hadden we de Heise Bierfeesten, waar je dit soort muziek altijd voorbij hoort komen. Ik weet niet hoe het gesteld is met de organisatie voor 2026.

op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Valkenswaard opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, meezingmomenten, feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en ook party in het park. Weekendtickets zijn verkrijgbaar voor €16,50, maar je kunt ook een losse dagkaart kopen. En wil je meer informatie daarover dan en kaarten bestellen, kijk dan op Amazing Valkenswaard. Dit is Enrique Iglesias en Do You

ademt de sfeer van Space Oddity van David Bowie. Hadden wij Elton John en The Rocketman. Bijna 10 minuten voor 8 geworden op deze fijne maandagavond. Binnenkort wat meer aandacht op de radio voor de muziek van Motown. The Sound of Young America, een platenlabel dat werd opgericht door Berry Gordy lange tijd geleden. De eerste grote hit was voor Motown Barrett Strong. En die scoorde een hit met Money, That's What I Want. De allereerste nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 was van The Marvelettes met Please Mr. Postman. Maar de eerste allergrootste miljoenenverkoper was toch echt wel deze.

0: binnenkort nog veel meer Motown op de radio. Was dit Smokey Robinson en The Miracles en You're the Shop Around. Oh yeah.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Ja, de dag is nog niet klaar. Een lange Radio Horizon dag. Zometeen even een lekker bakje erbij. En dan zijn wij zometeen na 8 uur bijzonder graag bij u terug met deel 2 van het programma Echt van Echt, wou ik zeggen. Maar doe maar horizon verbreed, sorry Erik. Doen we tot aan 8. In ieder geval nog deze Sixpence None the Richer met K.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
3: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone be leaving today.
2: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Leuk, hè? De nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Love.
1: Even ja, het zwingt de spreekwoordelijke deze maandag, deze 18e mei.
0: Je dosis Motown
1: welkom
0: in dit geluid.
1: In Horizon verbreed. Die hey, anders Motown. Is dan anders. Erik is nog op vakantie tot en met 15 juni.
0: En op maandag probeer ik het programma
1: wij een nemen van de New York City in de uitvoering van de Pasadena's.
0: En het heette I'm Doing Fine Now.
2: Radio Horizon staat overal de aan. Jouw nieuws uit Heeseleende, Kralendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
3: Dit is Radio Horizon.
0: Ja, die treedt 23 mei op in de schoenendoos in Heesen. Deze singer-songwriter combineert in zijn nummers de wijsheid van Amerikanen met de introspectie van Indië. En zijn roots heeft hij in de blues, maar ook folk en pop klinken door in zijn muziek.

0: Ja, Fabian Garcia die is geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, wat ook duidelijk te horen is in zijn liedjes. Dus de 23e mei om 8 uur in de schoenendoos in Hezen. In het verleden heeft hij wel eens opgetreden in het programma De Wereld Draait Door en later dan ook bij de beste singer-songwriters van Nederland. Kaarten kun je reserveren via deschoenendoos.nl. Ze kosten €15. Betaal je aan de kassa, dan betaal je €2,50.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

van The Voice of Holland. Maar dit was het originele van The Killers een aantal jaren geleden. Volgens mij een jaartje of twee waren ze ook nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. All These Things That I've Done. Ja, leuke plaat. Je hoort het allemaal voorbij komen in deze horizon verbreed. Op deze maandag, deze 18e mei, het is 8:55 geworden. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, deel het met ons, hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Keen and Somewhere Only We Know.

0: je nog meer willen weten over de horenaar, de Aziatische horenaar, in dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over deze horenaar. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michelle Smeets en zij nemen de bezoekers mee in het verhaal achter deze invasieve soort. Ze laten in hun lezing ook zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. Donderdag 21 mei. Het begint om 8 uur, dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5. Dat is dan wel weer inclusief een kopje koffie of thee. En de kaarten zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

Geproduceerd door Trevor Horn van Yes, Art of Noise en The Buggles. En oorspronkelijk is het nummer van Amerikaanse zanger Tom Waits. Maar in Nederland was deze plaat goed voor een top 5 notering. En die verzorgd werd door Rod Stewart. Tom Traubert's Blues Waltzing met

volledig indrukken, want dat doe je automatisch met deze muziek. Tenminste, ik heb dat vaak. Doe het niet, want het kost je onnodige eurotjes en dan kan je veel leukere dingen mee doen. America, the Border hadden wij in deze maandageditie van Horizon Verbreed, die anders is dan anders. Vanaf 15 juni, dan is die weer terug, Erik. Tot in die tijd doe je het met mij. Dit is Dua Lipa.

Ik heb een beetje de zomer in mijn bol gekregen. Want ik heb gekeken naar de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Dus nou ja, het wordt zomer, lijkt het wel. Ik dacht daarom nog maar eens een keer Julio Iglesias op de radio. Het was een hele lange Radio Horizon dag, maar we hebben met het grootste plezier al de programma's voor u gemaakt op deze maandag, deze 18e mei. En ja, vanaf morgen een uurtje of 7, dan gaan de deuren van House of Fun Horizon weer open. En dan word je welkom geheten door Rolf in het programma Simpel Simons, het ochtendprogramma hier op Radio Horizon. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond en welkom in La Villa Strangiato. Mijn naam is Erwin Kloggetjes en u luistert naar Radio RTV Horizon. Vanavond iets speciaals. Nederlandse bands die in het Nederlands symfonische rock zingen. 10 Nederlandse topacts nemen een Nederlandstalig nummer op. Dit kan een bestaand eigen nummer zijn, maar een aantal bands heeft een nieuw nummer geschreven, speciaal voor deze uitgave. En zelfs de Friese taal wordt niet geschuwd. Prog NL is een eenmalige actie ter ere van het 10-jarig bestaan van Progwereld. Het Prog NL verzamelalbum kent een strikt gelimiteerde en beperkte oplage. Links en rechts kun je deze nog wel eens tegenkomen. Maar vanavond, hier op RTV Horizon in La Villa Sanjato, gaat u alle nummers horen. De nummers zijn Leap Day, half mens, half machine, 21, The Eyes of Ruby, oftewel Vleugel Lam, Harvest, De Stille Zwerver, Brut Pit met Twijfel, de Aurora Project, Alles is één, Flamboy Head, Rix van Oert, dat is denk ik in het Fries, Night Area, Rijk der Schaduwen, Ulysses met Verloren, en dan Nice Beaver met Tijdlijn, en als laatste PW2 met Haagse Soep. Veel luisterplezier vanavond met Nederlandstalige symfonische rock.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

0: This is Steve Hackett. You're listening to Radio DJ. It's Erwin Klogita's La Villa Strangiato on Dutch Radio.
1: Steve Hackett, The Lamp Stands Up, live at the Royal Albert Hall. Van de show in de Royal Albert Hall in Londen in oktober 2024 zijn opnamen gemaakt. En die zijn nu uit op CD, LP en Blu-ray. Onder de titel The Lamp Stands Up, live at the Royal Albert Hall. Tijdens Fly on a Windshield verschijnt zelfs Steve Rothery van Marillion ten tonele. En bij het nummer Shadow of the Hierophant is de zang van Amanda Lehman. Geniet vanavond in La Villa Strangiato 2.0 van Steve Hackett. Live bij Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

because my dreams are bursting at the seams.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.